0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Energy. Energy. Hit music only.

I mean,

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Oké, actie!
4: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
5: Perfect!
4: Koop je tickets via kinepolis.be.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

een goede morgen. Onze rode duivels geraakten gisteravond niet voorbij Iran. Het bleef in Los Angeles 0-0. En daar mogen we al bij al nog blij mee zijn. Zeker als je weet dat we halfweg de tweede helft met 10 vielen. Na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Iraniërs kregen een paar uitstekende kansen. Net zoals onze rode duivels. Maar de doelman van Iran speelde de match van zijn leven. Ook onze Thibaut Courtois moest enkele wereldsaves uit zijn handschoenen schudden. En door dat gelijkspel staan de duivels pas derde in een groep G met 2 punten, evenveel als Iran. Egypte staat nu aan de leiding met 4 punten na een 1-3 zege vanmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Aanstaande zaterdag is het erop of eronder voor de rode duivels tegen Nieuw-Zeeland. Winnen is een absolute must voor een plaats in de 16e finales. De wedstrijd van onze rode duivels tegen Nieuw-Zeeland is zaterdagmorgen om 5 uur in Vancouver in Canada. Als je slachtoffer bent van internetfraude, dan kan je vanaf nu bellen naar 1 centraal nummer. Hetzelfde als dat van Cardstop. Dat is 078 170 170. De nieuwe hulplijn komt er op initiatief van Bankenfederatie Fehbelfin en de minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Mensen kunnen zo op een eenvoudige en snelle manier hun digitale betaalmiddelen blokkeren. Ook online kan je bij fraudstop.be terecht. Daar lees je ook wat je allemaal moet doen als je denkt dat je bent opgelicht. In maart van dit jaar kreeg het Centrum voor Cybersecurity elke dag meer dan 42.000 meldingen van phishing. De Verenigde Staten en Iran die zeggen dat ze stappen vooruit hebben gezet tijdens hun eerste echte vredesgesprekken. De twee landen praten al sinds gisterenmorgen in Zwitserland onder leiding van bemiddelaars Qatar en Pakistan. Zo komt er een speciaal communicatiekanaal om incidenten en misverstanden te vermijden rond de schepen die door de straat van Hormuz moeten varen. De VS en Iran gaan er ook voor zorgen dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Amerikaanse, Iraanse, Qatarese en Pakistanse onderhandelaars praten deze week verder in Zwitserland. De bedoeling is om binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te vinden. Een zonnige en warme maandag met maxima van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. Deze namiddag kan er plaatselijk wel een onweersbui vallen. En ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met tropische temperaturen tussen 30 en 37 graden.

0: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
5: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep,
5: pomp, pomp, pomp, pomp. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Van snoeiharde metal... of van zwoele kopers... Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Een goeiemorgen. Scholen nemen maatregelen tegen de hitte van de komende dagen om het draaglijk te maken voor iedereen, zowel in de klassen als op de speelplaats. In het katholiek en gemeenschapsonderwijs bijvoorbeeld mogen leerlingen drinken tijdens hun examens, water wel te verstaan. En schooldirecties proberen de klaslokalen koel te houden door computers en smartboarden niet te gebruiken als dat echt niet moet, want die geven echt veel warmte af. Sommige scholen knijpen zelfs een oogje dicht bij deze hitte. Daar mogen leerlingen gewoon thuis blijven als ze geen toets, examen of uitstap hebben. En ook de spoorwegen, die nemen preventieve maatregelen. Ze schrappen alle spitstreinen die geen airco hebben. Als je slachtoffer bent van internetfraude, dan kan je vanaf nu bellen naar één centraal nummer. Hetzelfde als dat van Cardstop, dat is 078 170 170. De nieuwe hulplijn komt er op initiatief van Bankenfederatie Fehbelfin en minister van Consumentenbescherming Beenders. Mensen kunnen zo op een eenvoudige en snelle manier hun digitale betaalmiddelen blokkeren. Ook online kan je bij fraudstop.be terecht. Daar lees je wat je allemaal moet doen als je denkt dat je bent opgelicht. In maart van dit jaar kreeg het Centrum voor Cybersecurity elke dag meer dan 42.000 meldingen van phishing. Dan het WK voetbal. Nu zaterdag is het erop of eronder voor onze Rode Duivels om zich nog te plaatsen voor die 16e finales in een match tegen Nieuw-Zeeland. Na het beschamend 0-0 gelijkspel gisteravond tegen Iran. En daar mogen we nog blij mee zijn, zeker als je weet dat we halfweg de tweede helft met 10 vielen na de rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Door het gelijkspel staan de Duivels pas derde in een groep G met 2 punten, evenveel als Iran. Egypte staat aan de leiding met 4 punten na een 1-3 zege vanmorgen tegen Nieuw-Zeeland. De laatste tegenstander van onze rode Duivels is dat. De match dus tegen die Nieuw-Zeelanders is zaterdagmorgen om 5 uur in Vancouver in Canada. Zonnig en tropisch warm met maxima van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. Deze namiddag kan het plaatselijk, heel plaatselijk, wel een onweersbui vallen. Ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met steeds die tropische temperaturen tussen 30 en 37 graden.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
7: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Midas, je kan altijd vooruit. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
4: Oké, actie!
3: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
4: Perfect!
3: Koop je tickets via kinepolis.be.
5: Ja, nog 1 meter. Oh!
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemorgen. De hogescholen willen beter gaan samenwerken met de universiteiten door bijvoorbeeld samen opleidingen te organiseren. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen opstelde om de ingrijpende besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. En de perceptie dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool, dat moet verdwijnen. Nu zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken op dit moment dus amper samen. De Antwerpse ring krijgt er na deze zomer al een tunnel bij. Het gaat om een zogenaamde dive under. Een korte tunnel is dat van 100 meter naar Nederland, die voor een deel onder het knooppunt Antwerpen-Oost loopt, op het punt waar de ring en de E313 samenkomen. Die korte tunnel moet de veiligheid van de chauffeurs verbeteren. Nu moet het verkeer er veel te veel kruisen daar. Eind september zou die tunnel langs de Antwerpse ring klaar moeten zijn. En er komt een speciaal communicatiekanaal om incidenten en misverstanden te vermijden rond de schepen die door de straat van Hormuz moeten varen. En de VS en Iran die gaan ook proberen om de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah te stoppen. Dat kwamen beide landen overeen tijdens hun eerste echte vredesgesprekken in Zwitserland onder leiding van de bemiddelaars Qatar en Pakistan. Een zonovergoten maandag. Maximaal van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. En ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met een tropische 30 tot 37 graden.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de solden, schat.
6: Ja.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
10: Dat had ik even nodig.
9: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Hou je van verhalen over muziek?
5: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
4: Of luister je gewoon liever naar pop? Together.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
8: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Een goeiemorgen. Als je vanaf september volgend jaar start als toekomstige leerkracht in het kleuteronderwijs, dan moet je bewijzen dat je Nederlands kent. Je moet ook slagen voor een proef. Wil je lesgeven in het basisonderwijs, dan komt daar nog een test Frans en wiskunde bij. Als je niet slaagt, mag je ook niet aan je eerste stage beginnen. Docenten in de lerarenopleiding moeten ook praktijkervaring hebben in dat onderwijs. Vlaams en bevoegd minister Demir maakte die nieuwe richtlijnen bekend op een persconferentie in Brussel, samen met de onderwijskoepels. Twee West-Vlaamse jongens uit Brugge en Ichtegem van amper 18 jaar hebben samen €260.000 gestolen via phishing. Ze konden meer dan 80 mensen overtuigen om op een link te klikken. Daardoor konden de West-Vlaamse tieners aan de rekeningen van hun cyberslachtoffers en stalen ze ook hun geld. Ze contacteerden altijd mensen die zelf eerst een zoekertje hadden gepost en probeerden dan hun vertrouwen te winnen. De twee tieners bekenden, maar minimaliseren alles. Ze mogen het in september gaan uitleggen aan de rechter en riskeren tot 5 jaar cel. En dan nog tennis. Voor het eerst in bijna 20 jaar staan er 3 spelers in de top 50 van de wereldranglijst. Alexander Bloks blijft onze hoogst genoteerde tennisser op plaats 37. Rafael Collignon klimt naar de 43ste plaats na zijn kwartfinale in het Duitse Halle. En Zizo Bergs blijft op de 48ste plaats op die wereldranglijst. Het is een hele week genieten van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. Vooral woensdag en donderdag stijgt de temperatuur naar 37 graden.

0: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Oké, actie!
12: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
13: Perfect!
12: Koop je tickets via

Een goeiemorgen. De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij vertelde dat deze voormiddag aan zijn ambtswoning in Downing Street 10 in Londen. Starmer leidde Groot-Brittannië een kleine 2 jaar als premier, maar de voorbije maanden verzwakte zijn positie. Eerst raakte hij betrokken bij een schandaal rond ambassadeur Peter Mandelson, die banden had met Amerikaanse zedenmisdadiger Epstein. Vorige maand verloor Starmer's Labour-partij dan fors bij de lokale en regionale verkiezingen. De populaire partijgenoot Andy Burnham wil Starmer opvolgen als premier en raakte vorige week ook verkozen voor het Brits parlement. Er vragen minder mensen asiel aan bij ons. Vorige maand lag dat aantal bijna 30% lager als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Het laagste maandcijfer ook sinds 2022, blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. En dat bewijst dat ons streng beleid werkt, zegt de minister. Toch blijft de druk op onze asiel- en opvangdiensten groot. Van Bos-Zuid wil dus blijven hervormen en doorzetten. En als je vanaf september volgend jaar start als toekomstig leerkracht in het kleuteronderwijs, dan moet je bewijzen dat je Nederlands kent. En je moet ook slagen voor een proef. Wil je lesgeven in het basisonderwijs, dan komt daar nog een proef Frans en wiskunde bij. Als je niet slaagt, mag je ook niet aan je eerste stage beginnen. Docenten in de lerarenopleiding moeten ook praktijkervaring hebben in het onderwijs. Vlaams onderwijsminister Demir maakte de nieuwe richtlijnen bekend op een persconferentie in Brussel, samen met de onderwijskoepels. En we genieten een hele week, ook vandaag dus, en de rest van de komende dagen van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. Vooral woensdag en donderdag stijgt de temperatuur naar 37 graden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
5: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
4: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
5: Ah, en wat kost dat ongeveer?
4: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruit kijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
10: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Ja, nog 1 meter. Oh.
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

goedemiddag. Er liepen tijdens de zomer van vorig jaar opvallend minder mensen verloren aan zee. Iets meer dan 760. En dat zijn er toch 400 minder dan het jaar voordien. De meeste meldingen kwamen uit Oostende en Blankenbergen. De redders aan zee kwamen bijna 600 keer in actie, waarbij ze 130 keer iemands leven konden redden. De EHBO-posten ontvingen net geen 8000 mensen. De daling komt er onder meer door de preventiecampagnes van Westtour en de duidelijke communicatie op de treinen die naar de kust rijden. Die vroegen aan toeristen om te zwemmen in bewaakte zones en kinderen een polsbandje te geven. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen raakten vanmorgen twee mensen gewond bij een steekpartij. Een van die slachtoffers is minderjarig. De daders vluchten na de steekpartij weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt van het station van Sint-Niklaas. En de Britse premier Keir Starmer die neemt ontslag. Dat vertelde hij deze voormiddag aan zijn ambtswoning in Downing Street 10 in Londen. Starmer leidde Groot-Brittannië een kleine 2 jaar als premier, maar de voorbije maanden verzwakte zijn positie. Eerst raakte hij betrokken bij een schandaal rond ambassadeur Peter Mandelson, die banden had met de Amerikaanse zedenmisdadiger Epstein. Vorige maand verloor Starmer's Labour-partij fors bij lokale en regionale verkiezingen. En de populaire partijgenoot Andy Burnham, die wil Starmer opvolgen als premier, hij raakte vorige week verkozen voor het Brits parlement. Het is een hele week genieten van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. En vooral woensdag en donderdag worden bloedheet. Dan stijgt de temperatuur naar 37 graden.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
0: Grando. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: Dat had ik even nodig.
4: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
6: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de solden, schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: Actie!
9: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
8: Perfect.
9: Koop je tickets via kinepolis.be. Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. De politie heeft twee jongens van 15 en 17 opgepakt na de steekpartij in Sint-Niklaas. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gebeurde vanmorgen aan de achterkant van het station. Twee jongeren werden er neergestoken met een mes. Het gaat om een jongen van 18 die licht gewond raakte en een jongen van 16 die intussen buiten levensgevaar is. De politie kon de daders ondertussen onderscheppen op een trein in het station Lokeren. Ze worden nu verhoord. De regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Daarmee kan je geld uitlenen aan de overheid met een vaste rente. Na een bepaalde termijn krijg je je gespaarde geld terug. En het levert je meestal meer op dan een traditioneel spaarboekje bij de bank. Een win-win dus voor de overheid en de spaarders, zegt CD&V. Voorlopig zijn er enkel staatsbons op federaal niveau. En in het Verenigd Koninkrijk eist partijvoorzitter van oppositiepartij Reform UK, Nigel Farage, nieuwe verkiezingen, nadat premier Keir Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Zijn partij verloor fors tegen de anti-immigratiepartij van Farage. Mogelijk volgt Starmers partijgenoot Andy Burnham hem op als premier. De volgende verkiezingen staan pas gepland in 2029. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweersbuien.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Energy. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zeg jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
11: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
6: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
3: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

Goedemiddag. Zware blunders in de rechtbank van Brussel. Een man van 34 heeft vlak voor zijn strafuitspraak zijn enkelband doorgeknipt en is nu spoorloos. Hij stond samen met een andere man terecht voor een schietpartij in Anderlecht vorig jaar. Ze zijn beide veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord. De ontsnapping deed de gemoederen hoog oplopen in de rechtbank. De rechter sprak intussen zijn onmiddellijke aanhouding uit. Maar nog opvallend, de tweede veroordeelde, de schutter, komt mogelijk binnenkort vrij, omdat het parket zijn aanhouding vergat te vragen. De politie heeft twee jongens van 15 en 17 opgepakt na de steekpartij in Sint-Niklaas. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gebeurde vanmorgen aan de achterkant van het station. Twee jongeren werden er neergestoken met een mes. Het gaat om een jongen van 18 die licht gewond raakte en een jongen van 16 die intussen buiten levensgevaar is. De politie kon de daders onderscheppen op een trein in het station van Lokeren. Ze worden nu verhoord. En de Spaanse ex-minister van Transport en een vroegere rechterhand van de Spaanse premier Sanchez is veroordeeld tot 24 jaar cel voor corruptie. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Madrid beslist. De zaak kwam in 2024 aan het licht. De ex-minister zou gesjoemeld hebben met overheidscontracten en gebruikte miljoenen euro's voor onder meer gezinsvakanties. De zaak verhoogt ook de druk op premier Sanchez, maar hij ontkent dat hij op de hoogte was van de criminele activiteiten. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer. Maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweersbuien.

0: Pretty boy. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Serieus? Jij toch niet?
3: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal aan de klop.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
1: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info in voorwaarden op carglass.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van

bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Oké, actie!
6: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
7: Bef.

Goedemiddag. Artsverenigingen stellen de Belgische staat in gebreken voor de zogenaamde kaderwet. Dat zijn hervormingen van minister van Volksgezondheid Van den Broeke, met daarin onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond tarieven. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen en dat minder jongere artsen zullen willen worden. De overheid heeft nu 15 dagen de tijd om de kaderwet te wijzigen of in te trekken. Anders volgen er juridische stappen. Voetballer en ex-rode duivel Raja Nainggolan heeft opnieuw verkeersovertredingen gemaakt. Ondanks een lopend rijverbod kroop hij dit weekend toch achter het stuur. In de rand streed hij door een rood verkeerslicht en kon hij een anoniem politievoertuig nog maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Nainggolan had niet gedronken. Zijn rijgedrag komt wel al langer in opspraak. Onder meer door te snel rijden en drinken achter het stuur. En in ons voetbal trekt trainer Felice Matsou naar Eupen in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Matsou werd dit seizoen aan de kant geschoven bij Oud-Heverlee Leuven na teleurstellende resultaten. Eupen rekent op zijn ervaring in het Belgisch voetbal om de sportieve prestaties te verbeteren. Matsou was eerder al trainer bij Charleroi, Genk, Union, Anderlecht en Sint-Truiden. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweersbuien.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij de meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: music only. Energy.
1: Jason.

0: Chesiana.
1: What? I don't understand.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
0: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
0: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
6: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Fan van snoeiharde metal? Van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Goedenavond. De stroomprijs stijgt naar het hoogste niveau in jaren. Morgenavond stijgt die prijs naar meer dan €650 voor een megawattuur. Dat laten energieleveranciers weten. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten. En overdag wordt dat gedekt door zonnepanelen. Maar 's avonds vallen die weg en er is ook weinig wind. Het zijn dan de gascentrales die ons van elektriciteit voorzien. En die rekenen dat door. Vooral als je een dynamisch contract hebt, zal je dat dus voelen. En de hitte is ook te voelen op onze spoorwegen. Het spoorwegbeheerder Infrabel activeert zijn hitteplan. Zo is er onder meer extra controle van de sporen, de bovenleidingen en de airconditioning in elektrische installaties. Want bij extreme warmte zet het metaal uit en kunnen de sporen in het ergste geval gaan slingeren, waardoor treinen er niet meer veilig over kunnen rijden. Eerder schrapte NMBS al tientallen spitstreinen die geen airco hebben. Voetballer en ex-Rode Duivel Rajan Golan heeft opnieuw verkeersovertredingen gemaakt. Ondanks een lopend rijverbod kroop hij dit weekend toch achter het stuur. In de rand streed hij door een rood verkeerslicht en kon hij een anoniem politievoertuig nog maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Nainggolan had niet gedronken. Zijn rijgedrag komt wel al langer in opspraak. Onder meer door te snel rijden en drinken achter het stuur. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk zelfs 37 graden. In het weekend dan opnieuw kans op enkele onweersbuien.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
3: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energie. Contract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Yeah. Energy. Hit music only.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de solden, mijn schat.
6: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Oké, actie!
3: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
2: Perfect!
3: Koop je tickets via kinepolis.be. Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Borden vol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. De federale politie zal alle controleposten op de luchthaven van Zaventem de hele zomer maximaal bemannen. Dat zegt binnenlandminister Kentijn. De lange wachttijden aan de grenscontroles zijn al langer een probleem. Vooral bij grote drukte zullen agenten nu massaal aanwezig zijn op de 10 verschillende controleposten. Eerder kondigde Kentijn ook een opleidings- en recruteringsronde aan om het personeel weg te werken. Zo'n 60 gespecialiseerde agenten volgen het traject. De stroomprijs stijgt naar het hoogste niveau in jaren. Er wordt verwacht dat de prijs morgenavond stijgt naar meer dan €650 voor een megawattuur. Dat laten energieleveranciers weten. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten. Overdag wordt dat gedekt door zonnepanelen, maar 's avonds vallen die weg. Er is ook weinig wind en het zijn dan de gascentrales die ons van elektriciteit moeten voorzien. En die rekenen dat door. Vooral als je een dynamisch contract hebt, zal je dat dus voelen. De Japanse keizer en keizerin zijn vanmiddag aangekomen in het kasteel van Laken. Ze logeren er de komende dagen bij onze koning Philippe en koningin Mathilde. Dat is best uitzonderlijk. Alleen bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. De Japanse keizer en keizerin landden afgelopen zaterdag in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Ze werden er opgewacht door kroonprinses Elisabeth, die haar debuut maakte met een allereerste verplichting tijdens een staatsbezoek. Die gaat morgen dus echt van start, met onder meer een ontmoeting met onze premier De Wever. En in het Verenigd Koninkrijk heeft de sociaaldemocraat Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid. En daarmee ligt de weg nu open om de Britse premier Starmer op te volgen. Die kondigde vanmiddag zijn ontslag aan na toenemende kritiek. Burnham is voorlopig de enige kandidaat om hem op te volgen. Als er geen tegenkandidaten zijn, kan Burnham volgende maand al starten. Vanavond en vannacht helder en blijft warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend weer kans op onweersbuien.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
6: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

goede avond. De federale overheidsdienst Economie lanceert een website met gevaarlijke producten. Op die website vind je een lijst met alle teruggeroepen producten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed of een fietshelm met een riem die niet vastzit of elektrische apparaten die in brand kunnen vliegen. Jaarlijks worden er duizenden producten teruggeroepen, maar slechts een klein deel sturen we effectief terug. Vaak omdat we niet eens weten dat er een terugroepactie loopt. Alle informatie vind je via de website gevaarlijkeproducten.economie.fgov.be. De federale politie zal alle controleposten op de luchthaven van Zaventem de hele zomer maximaal bemannen, dat zegt binnenlandminister Kentij. De lange wachttijden aan de grenscontroles zijn al langer een probleem. Vooral bij grote drukte zullen agenten massaal aanwezig zijn op de 10 verschillende controleposten. Eerder kondigde Kentij ook een opleidings- en recruteringsronde aan om het personeelstekort weg te werken. Zo'n 60 gespecialiseerde agenten volgen het traject. De Japanse keizer en keizerin zijn vanmiddag aangekomen in het kasteel van Laken. Ze logeren er de komende dagen bij onze koning Philippe en koningin Mathilde. Dat is best uitzonderlijk, want alleen bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. De Japanse keizer en keizerin landen afgelopen zaterdag in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Ze werden er opgewacht door kroonprinses Elisabeth, die haar debuut maakte met een allereerste verplichting tijdens een staatsbezoek. Die gaat morgen echt van start met onder meer een ontmoeting met onze premier De Wever. En de Verenigde Staten hebben hun sancties tegen Iraanse olie voor 60 dagen opgeschort. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd. Het is een onderdeel van het principeakkoord tussen de VS en Iran dat vorige week werd ondertekend door beide presidenten. Gisteren zaten beide landen ook samen voor hun eerste echte vredesgesprekken. Deze week gaan die onderhandelingen voort. En de bedoeling is om binnen die 60 dagen een definitief vredesakkoord te vinden. Vanavond en vannacht helder en het blijft ook heel warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. En vrijdag en in het weekend wel weer kans op onweersbuien.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij de meloen delen?
7: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Je beweegt met je mee.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.

Goeie avond. Buitenlandse Zaken heeft 5 visa uitgeleend aan een delegatie van de Taliban om af te reizen naar Brussel, dat zegt buitenlandminister Prevot. Opvallend, de visa gelden slechts voor 1 dag. De Taliban is uitgenodigd door de Europese Commissie om te onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Prevot zelf keurt die uitnodiging af, maar kan het bezoek naar eigen zeggen niet weigeren, omdat het voor de Europese Commissie is. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch en protesteerden eerder al tegen het bezoek. Wanneer dat precies zal plaatsvinden, wil Buitenlandse Zaken om veiligheidsredenen niet zeggen. De Zweedse autobouwer Volvo Cars roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybrides terug naar de garage. Voor een probleem met de batterij. Door een productiefout kunnen de auto's oververhit raken en mogelijk in brand vliegen. Wereldwijd worden zo'n 64.000 auto's teruggeroepen. Volvo Cars zal je zelf contacteren als jouw auto betrokken is. Je maakt dan best zo snel mogelijk een afspraak bij de garage en rijdt tot dan enkel nog op benzine. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen dood teruggevonden in een snikhete auto. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht, maar de hittegolf is de meest waarschijnlijke oorzaak. De moeder van de kinderen moet nog verhoord worden. Frankrijk kampt, net als ons, met een hittegolf. In bijna de helft van de departementen geldt code rood. Vanavond en vannacht helder en blijft warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend wel weer kans op onweersbuien.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.

voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van...

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
3: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: music only.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.